wingen met een uur. Daar langzaam verswinnen, de snoes in mijn wen. Hallo, de lief, duften naar kerlige som tjeer van